0: Vier jij jouw verjaardag of je huwelijksherdenken? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vieren? Laat ons weet op 079-468-5183.
1: FM 97.2 Breakfast. The early bird catches the fattest worm.
2: Central deja vu moments. Come home to Coffee FM.

0: You tune into this, your lovely station, Covifi FM 97.2, where it all began. It's that time of the evening. It's time for The Junction on this, your lovely station, Covifi FM 97.2, where it all began. Lovely, lovely foreplay. Reason for this foreplay is the president was speaking yesterday, really also putting a 911 on law enforcement to really seriously do something about a woman. So we hope that at least something will be done to make sure that women are really, really seriously protected and are not victims of gender-based violence.
1: Yeah, bro.
0: It's not lekker nie. It's not lekker wat onze vrouwens deurgaan nie. Mensen word doodgemaak vir niet. Mensen as atlete, hulle hardloop, hulle word geroof, hulle word gereip. Al die verkeerde dinge word in hulle gedoen en ons like het nie. Ons like it definitely nie. And I'm happy that the president is the first person of the country came out strongly against making sure that also intelligence is jacked up and lots of things must happen to protect a woman. My ma was ook a vrou. If it wasn't through women, the president would have been not been the president of the country. Ek sal nie voor 'n mic gesit het nie, saam met om Jakes. Jakes sal nie gewees het, alhoewel hy om mager is, haar regie nou nog. Sy is 80 jaar oud, but it happens. And we are not happy. I'm one of the people that are seriously not happy with what is currently happening in this country, especially with all the ills and the wrongs that are happening when it comes to gender-based violence. It's not like a thing. It's not right to see wrong being done against innocent people, and women are innocent, really seriously, seriously innocent, and it just leaves a bitter taste in my mouth, and I think in your mouth also, because we love our women. We love our mothers, and ons is nie veel mense nie, ons is baie, baie lieflike mense. So, thank you, Mr. President, and thank you for all the people that really stood up against what is currently happening with a woman. There's lots of people that are fighting it, political parties, activists, and community leaders. Everyone is just fighting, and also to all the athletes that have rallied behind Tonso and all the others that were victims of the scourge of senseless murders and all the other things. God bless you. With me in the studio, like always, is my partner in music, not in crime, on criminals. My partner in music, and that is Wim Jakes. So, play on me with the scene. He had a difficult day today, but I thank God for the opportunity that I have to be in your space. Lovely space to be. Trust that we're going to have a lovely show together.
1: Yep. Good evening, Coffee Face. Hope that you also have a lovely day. Die weer, soos Joseph al gesê het, baby weer, die is die weer wat baby's gemaakt word.
0: Ja, is een ander weer, hoor. Is een ander weer.
1: Ja.
0: Maar kan ek iets vragen?
1: Vraag my, bro. Ik wacht, wat denk ik is een klaar groet.
0: Oké.
1: Voor ek in je even jam.
0: Hey, hey. Ga dan ook in groet, die mensen.
1: Hey, koffie vies.
0: Want je het al klaar verkeerd gegroet.
1: Hey,
0: kan ik je vragen, hoe weet je als baby weer? Nee, ek vraag, nou, ek het gedink, jy gaan op praat van, dit is nou om weer, en dit is nie lekker weer nie. Nou, waar kom baby weer nou? En ek vraag maar net, ek vraag.
1: Ek antwoord pas nou, my broer. Dis maar die weer wat ons lekker in mekaar in kadel. Jy ken as jy lang kadel, soos hulle sê, as jy twee rebels in a kitchen sit, oor paar dag kom, maar as jy terugkom, dan is daar nog rebels meer gebore. So die is die weer waar die rebels hulle rebels ding doen, en mens ook, die hutte, maak ons met hutte, word.
0: Maar zo'n koud, hoe kan dat? So
1: die twee bodies.
0: Die vlam. Oh, yeah,
1: die twee bodies.
0: Die vlam.
1: The body to body makes a hutte.
0: Nee,
1: alles wordt wakker.
0: Ik hoor je.
1: Dat speelt ons aan een game.
0: Je praat al klaar over baby's. Je zei me ook niet eens hoe dat gegaan bij die funeral niet van om griefs niet. Ai. Kijk waar ze.
1: Die loze funeral uit. Ik kan niet over een funeral praten. Ik zei, mijn vrees en leeuwen en Joseph.
0: Mm.
1: Ek sê jou nou so, laat my weet, ek like jou hospitaal toe gaan nie,
0: mm-hmm.
1: As jy siek is, jy het een kans van 0.01, laat ek jou kom keer, maar as jy by die huis is, en jy siek by die huis, dan sal ek kom keer, ek is net, ek weet nie wat is my vrees met die hospitaal nie,
0: wat sê,
1: tweede ene, ek like jy funeral,
0: maar jy ook toe jy klink gezet, as die ambulance so bij kom, en trek jou haar,
1: ja, en hy was ons favorite, dan zullen ze je maas een titie gaan afhalen. Ja, waarom is dit? Dan trek je die arm ons. Nee, ik wil niet mijn maas een titie moet afhalen. Hoe je dat? Zo is dat goed doen. En dan zit met die funeral, dan zit je moest plaatsen op de grond. Je kent dat. Je kan je niet staan, je moet zitten, je voorbij gaan. Ja, dat is hoe het geweest is. Maar dat is twee goede wat ik vrees heb. Ik weet niet wat is die vrees. Ik ben tot die eer toe. Ik ga niet makkelijk naar een funeral toe. Nie. Ik had gezegd, ik ben om naar mijn paas of in de rol toe gaan. Mijn ma had me geskeld. Ik zei, mami, papa heeft besloten om niet op een lekker tijd te gaan. Maar ik heb in en uit gegaan. Hij is twee goede wat. Als je wil nou voor mij klinkeren, je moet in die twee goede stier. Ah, die rest maak je zaak. Als ik met die donker te roep en de vieren loop, ah, ik zal het doen. Maar die hospitaal en funerals loop is met twee baby's wat me beeg.
0: Wat een gevoel kom in jou in? Op een baie serious note, is het een gevoel van vrees of is het een gevoel van anxiety? Because as a difference tussen vrees en an anxiety. Angstig is nie so selde soos vrees, is anxiety. Daai wat jy net warm word.
1: Nee, ek het nie ek weet wat praat van angst. Angst is 'n story, as ek by die deur kom en begin te shake of iets so daai. Nee, sien daai, die vrees is, ek het net 'n vrees. Ek het 'n vrees as ek ingaan, gaan ek 'n boodskap kry wat ek nie wil hoor nie.
0: No.
1: Ja, het so is my vrees, is my, as ek net iemand sien by die hospitaal gaan, dan maak jy saak vir wat gaan jy nie. Ek het net die vrees. En ek kan nie eindelijk as die persoon lang kyk nie in die hospitaal.
0: Jy kan nie?
1: Ek sikkel my broek.
0: Ik zeg al. Nee, ik hoor jou.
1: Ja, maar als je praat van anxiety, anxiety zal wees misschien als ik in een kar klim, dan begint ik al klaar paniek, als ik samen wil rijden, misschien je bestuur, dan begint ik misschien bij je praten of iets voor zij, of ik begin woelerig raken, als ik anxiety om te zeggen, wat kan ik ook, maar ik heb die daar
0: niet. Niet daar
1: niet. Ik heb die daar, ik heb ook niet bij je praten. Als het maar net, als ik net in die hospitaal te dieren gaan, dan begint ek die voel om te sê, ek soek nie, so jy ken as een meisie, as jy een meisie uitvraag, die sal is nog slechte voorbeeld, maar ons daar relate, meisie of een jonkie, as jy nog uitvraag, jy wil nie nie, as jy nie. Bestaan wat sê, en die gevoelens van, is, moet ek vraag, ek het die gevoelens om te sê, ek wil nie hoor, iets het gebeur nie. En ek wil nie, ek wil, Joseph, as ons jou ken, wil ek jou op enig soos die ken. Ek wil nie in my hospitaal kom, dan moet ek loop en sê, hey, hoe lekker soos Joseph nie. Ek soek jy daar nie, ek is bang vir dit.
0: Jy is bang vir dit. Nee, is reg, jy is eerlik met hoe jy voel oor wat jy sien. Ja, nee, ek hoor jou.
1: Ja, dat is my vrees. Ja.
0: Ek hoor jou.
1: Maar die rest, ek is oké, okay. Ek maak die saakie, ek het samen mee gaan, even as ek, soos ek sê, ek is net bang vir hoogte, maar ek konker die hoogte, ek doen hoogtes, is net die hospitaal en funeral, ek het nog nie gekonker nie.
0: Jy het nog nie gekonker nie, nee, ek hoor jou.
1: So, is een bykie af en toe, denk ek.
0: Is een bykie af en toe, denk ek. Nee, ek hoor jou.
1: En as, my pastoor stuur my nie, ek moet, hy stuur al die pastoorens om funerals te doen, hy stuur vir my nie, weet, ek gaan nie uitkom, daar gaan om disappoint.
0: Ek hoor jou, ek hoor jou.
1: Dit is my vrees.
0: Ek het lekker muziek jou gespeel om met die mense in aan een mode te kry waar hulle gaan rechtig ernstig voel oor hoe ons voel
1: ja.
0: Oor vrouwens. Ons, jy weet hoe voel ons oor vrouwens. Ons is nie een lekker ding wat bezig is om te gebeur nie. En, ja. En ek het die pre gespeel en ek het ook Ouija gespeel. Children all on to your dreams en Bobby Womack. Ek wil die George Benson version gevat het, maar ons het gespeel ons by Easy Listening. Yeah. Someday we will all be free. En OJ's Paradise. Lekker. Ietsiekie wat ons weer net herinner laat. Daar is altyd iets goed wat kan gebeur irrespective of die difficult dinge wat ons teer gaan en
1: ja.
0: Ek het 'n lekker old school playlist vir jou gekry. Ek het lekker goede vir jou.
1: Even die song wat nog gespeel was.
0: Ja,
1: goed,
0: ja, ek het ek wil net lekker ook goed vir jou speel. Ek wil baie lekker goed te vir jou speel. Ek gaan het nice goed te vir jou speel vandag. Is maar net, ek is in een old school mode. Ek het greatest love gekry. Of al gekry wat ek ook wil gespeel het. Ek wil gestaard het eindelijk moet ommaak. Ek wil nie 5 play gemaakt het nie. Ek wil het 'n 4 play gemaakt het. Want ek wil geëer het. Ek en jy met goed vinnig ingaan. Maar kom ons speel greatest love. En dan speel ons. Dan speel ons. Moet ons nog 5 play speel, ne?
1: Nee, speel die 4, Jozef.
0: 4,
1: met
0: ek 4.
1: Want dit met 4 begin, okay. Dat ons speelt ons met die 4 play.
0: Oké, okay, dan speel ek Greatest Love of All, en speel ek Tiene. Ek wil Algerine speel, dan wil ek T2 speel, dat ek het T2 Tiene. Wat ek even is.
1: Ja.
0: En dan vat ek Delphonics. Dan vat ek Delphonics. Ek wil lekker goed te speel.
1: Speel vir ons. Bless ons.
0: Kom ons speel. Terwijl ons.

0: lovely, lovely music it is on this your wonderful station, Coffee FM 97.2, where it all began.
1: Yep.
0: Lekker aand, ne?
1: Lekker muziek, Joseph.
0: Lekker muziek. Lekker man. Wie wat het ik vandaag was mijn coat.
1: Ja.
0: En ons was baie indoors, ons het nie baie geweet. En ek het net baie gedink. Ek het gedink, like reggae music.
1: Ja.
0: Like reggae music.
1: Ja,
0: like en ek wil vir jou reggae music gespeel het, man. Ons moet, moet ek net lekker vir jou reggae music spelen.
1: Ja.
0: Ek wil nie jy met my sê wat om te speel nie. Ek wil net speel vir jou.
1: Nee, ek wil nie. Ek wil net wat te vind was.
0: Ja, ja.
1: Bob Marley was het toest daar. Pieter
0: Tosh. Ek wil vir jou reggae music gespeel het, maar nie te min nie. Ek het net gedink aan ons vrouwens en my mind was gefokus op die weer en ook op die president wat hy gesê het, alhoewel jou mind gefokus was op baby maak en allerlei. So my mind was daar so en ek het net gedink aan het, ek het gedink wie was surprise een aan en blik veel lekker net ja, ek wil lekker reggae music gespeel, wil lekker reggae music gespeel, ek wil net om jou lekker te bykie surprise en bykie ver te vat, wie Jamaica toegevaar het, ek wil eigenlijk gedoen het, wat een lovely, lovely foreplay wat ek gedoen het, is Mark Rem, latest, greatest inspiration, je weet Whitney Houston doen het, of yeah. George Benson yeah. doen het, baie artists doen latest, greatest inspiration, maar ek het Mark Rem, ek het gesê ek vir jou old school muziek speel vir jou, LJ Reynolds, Tell Me You Will, Ebony's, yeah. Ons speel nie die ene by, ons alle speel hy forever, jy weet ons, hy wat ons speel van die Ebony's, maar ek ook gedek het, die ene wat ek van die Ebony's gespeel het, is I'll Know When True Love Really Passes By, lekker dingiekie, maar ons speel hom nou af en toe, want die mense like forever, it's a baie mooie song for forever, en ook Delphonics, When You Get The Right, When You Get Right Down To It.
1: Ja, het is lekker muziek om te luisteren. En ik weet weer stemsam, zoals je zei. Je is nou mooi, alle mooie lijfvier mooi bij elkaar gezet en mooi gepolished. En dan ook, als je man kan zeggen dat was niet mooi, dat was nou eindelijk lekker muziek.
0: Ik het lekker muziek. Ik het lekker muziek voor jou gespeeld.
1: Je hebt lekker smaakje vandaag, nee?
0: Ja, ik het maar net bij je gedink vandaag. Ik het maar net bij je gedink vandaag. Because je weet als verkeerde dingen gebeuren, dan denk je bij je. En ik was bij je in think mode vandaag. Vandaag was ik bij je in think mode. Maar ik was happy dat ik sort of okay is nou, want daar so-called iets gaan gedoen word van die Eels, daar moet iets gedoen word en ek is happy at least, ons sal maar net sien,
1: jy het iets gesê, Joseph, en ek weet, as ek moet nou positief klink, ek moet nie negatief klink nie. Ek my hoop en my hartse begeerte by die president gesê het, moet asseblief plaasvind. Dit moet nie weer water oor gans sy nek is om te sê, daar gaan het die dier hot over die nek. Let water wat val. Want ons gee om. Ek dink as een man mens, jy moet omgee vir vrou mense. Ons kan nie,
0: is net varkerig en honderig as jy nie omgeef vir vrou mense nie.
1: Because I can nie ons explain nie, no. Verstaan jy, ek kan nie, soos ek sê, but they say dat jy dit te toepas. Ek hoop, laat ek nie sê jy moet dit toepas, because hy sê dit moet gedoen word. Die mense wat onder die bevel gesit is, om dit laat,
0: hy moet maak hulle maar dit doen.
1: Ja.
0: Hy moet maak hulle maar dit doen.
1: Dit moet net gesê word en is klaar nie.
0: Wendy sê, jy speel lekker muziek, terwijl sy bezig is om te werk. Sy sê, jy speel lekker, lekker muziek. Ja,
1: mooie muziek, Joseph.
0: ons is in old school, ons is in old school mode.
1: Ja, ons is
0: in old school
1: ons
0: mode.
1: Chof chof, small smash, sachis.
0: Het jy al Machangan Polo nie geet?
1: Ek weet nog nie, moet ek jou sê, ja, maar ek ken van wat.
0: Nee, jy is een slam, jy het nie Machangan geet nie, nog nooit Machangan geet nie.
1: Ja, onze Machangan Polo nie was moos nie, ek het net gezien, want ek het
0: moos nie. Nee, die salami geëerd nie, die moslims was baie teen om.
1: Ja.
0: Dit was enemy number one van die moslims, hy het in onze tijd, alhoewel ons allemaal saam geëerd, maar en ons het saam geloop, en ons het mekaar sy huise geëerd, maar nie Machangan nie, Machangan, nee, jy het nie Machangan geëerd. Ek dink man, het jy al Kanyans geëerd?
1: Ah, Kanyans always, bro.
0: Jy al Kanyans geëerd?
1: Ja, dit hang al wat Kanyans maak, hulle, hoor.
0: Is dat?
1: Ja. Maar ik het kan je ons geven.
0: Je het kan je ons geven.
1: Ja, fish crumbs also. Fish bones.
0: Ja, ja, fish bones. Allemaal het fish bones geven. Fish bones was aan die orde van die day. Maar waar je de fishbones gekomen? Was net China's in Clubtown?
1: Nee.
0: Porras het fishbones gemaakt.
1: Hij had fishbones. Dat was een moslim winkel, een chips winkel in Lansan Belem. Twee winkels weg van Belem. Die bicycle shop, as jy weet, was Kliptown bicycle shop.
0: Yeah.
1: Twee winkels weg van Siddat af. Dat was een fish and chips daar. Alles voor ons. Daar ons het daar gekomen.
0: En fishbones daar gegeet.
1: Fishbones en crumbs.
0: O, oh, die het fishbones gegeet. Ja, lekker goed, hè?
1: Lekker goed, hè. Ek lijkt ek eens weet wat het is, wat muscle is.
0: Lekker, lekker.
1: Want, as ons zich altijd niet naar jou, gaan koop ons een loof brood. Je kan die brood die wat anders... So, het was niet zo dier. De brood is nog niet zo dier. Hij was hier niet geslijst. Nie.
0: Ja, brood was R5.
1: Ja.
0: Niet R5, ik kijk liegen, was rand.
1: Rand.
0: Was rand, sorry.
1: Als je toe rand hebt, of je 120 hebt, je koopt brood, dan koop je crumbs van 30 cent of 20 cents. En dan maak je die buffet. Ja. Of jylle, als je R2 hebt, of je R3, dan koop je fishbones.
0: Ik weet cent, het 1 cent betaal voor Acha doen.
1: Ja,
0: Acha broer, maar je kent het om net ge... Het om net ge... Is Acha olie eindelijk?
1: Los jullie om met een van die... wat roepen we, mango's. Zodat je dan niet Acha geëet.
0: Ja, is net...
1: Dan eet je een mango.
0: Maar was lekker, hè?
1: Was lekker.
0: Vars brood, man. Ons het lekker gelewe, ne? Die tijd het mense nie nog so baie gewaar oor geld, en hulle was nie geldgierig, ne?
1: En die winkels het ons gevoer, weet jy. As jy mooi opleid, ons was gevoer eindelijk door die winkels. Vooral school leidtiekies. As jy by die winkel gekom het, het jou Acha brood gekoop, ek dink hy was 5 cent of
0: 10 cent. Nee, was cent. Was cent, was een
1: sneekie.
0: As jy 5 cent geed, dan kan jy 5 sneekies gekoop.
1: Is reg. En die ander was, jy moest die chip hierna gekoop. Had ek die chips

0: En dan hij koele gingerbier en dan...
1: Maar hij heeft zo'n rechte gingerbier gekocht. Het is
0: ja.
1: Brand.
0: Ja, en dan... Dan maken we... Mijn oma had ijsblokjes ook gemaakt met hij.
1: Met hij, ja. Ijsblokjes heeft toen ijscream gemaakt. Blokjes ijscream gemaakt. Want mijn ma had wat gedaan met mijn man. Die stok, ijscream stokken gevat.
0: Ja.
1: Dan zit hij dat in... Je moest in die ijs in, zoals je zei. Mm-hmm. Dan zit hij om zo in die tray van en zit hij ons in voor ons. En toen moest blokjes... En het moest ons ijscream.
0: Ja. Hij was bij je... Hij was bij je skillful. Wie wat het gelijk nu? Wat het gelijk... En mijn oma was een champion met hij. Mm. Als melk met die coconut en dan maken ze het zoet. Dan maken ze het ijs cream. Dan maken ze het zo. Dat is die ijs cream.
1: Ja. Ik wil van dat van je. Mijn maat geschikkeld om
0: die coconut. Met die coconut.
1: Mijn vriend. Ik heb altijd lachen. Die maat gemaakt. Kijk nog voor ons. Wordt gekomen voor die. Voor die ijscream wat mijn mama maakt, die blok ijscream. Mm-hmm. En dan ga ik oor naar hem toe voor die coconut ding.
0: Eish, was een lekker ding.
1: En die mensen, weet je wat de snacks? Als je bij van iets ziet, ne, die van hij dan gaat next door bij je bra, dan geef je hij wat hij dik is om te eten. En share ons en onze twee. Ons het samen geëet. Zoals je net gezegd, ons het samen gezet. Ons het bij die pavement gezet. Dan zit ons er gezellig en eet ons allemaal. En ons het geweet, oh, die ene eet die vark. Maar nou mijn vark hier niet.
0: Ja. Ons was bij je sensitief naar...
1: Wat eet je en wat eet je?
0: Ja.
1: Ons het geweet. Ons was er gezegd, ik wil niet... Ik heb toen niet gezegd, hey, laat ik wat Joseph geven, laat ik zien wat gaat gebeuren met Joseph. Nee, want het geweten en zo, gezegd ook, als iemand jou geeft en het vergeet, en hey, Joseph, dan heb je tijding. En dan zei je, is ja, ik heb tijding. Dan zei je, kom eens change, dan change je logo. Zo was het met ons. Want het was familie geleven, alles ons...
0: Lekker,
1: alles, ja, alles ons chomst.
0: Lekker. Je daarom, je daarom beide dingen geëet, ne? Je daarom beide dingen geëet.
1: Ik heb beide dingen geëet en beide dingen niet. Opgehouden
0: ja. Ook. Nee, ik is blij. Die dingen. Ik is niet blij. Je kent Kanyans. Als je Kanyans kent, dan weet ik nee.
1: Je verstaan leven. Hij heeft chicken Kanyans gemaakt. Hij heeft beef Kanyans gemaakt. Kijk, alle mensen moeten ook met die vark gemaakt. Maar onzin. Met chomis is er gemaakt. Je kan niet eten vandaag niet.
0: Ja, ze die of van hulle geslaat het.
1: En ze zeggen, nee, je kan niet eten vandaag niet. We gaan niks geven, we gaan niet eens reis geven. Vandaag kan je niks eten. Je kan niks eten wat ik toen support eten. Dan weet ik wat meer hulle.
0: Ik hoor jou, ik hoor jou. Kom, ik speel veel lekker muziek.
1: Speel dit reeds klaar vier, ik speel nog vier lekker.
0: Dat ik lekker goed op jou speel. Ik wil net lekker goed op jou vandaag spelen. Ik heb jou verlang en ik heb gedacht, als ik jou zie... Dan moet ik lekker goed te spelen.
1: Speel voor ons.
0: Dan ik het lekker goed te
1: spelen. Als mensen maar thuis school maken.
0: Wendy zei, ons was lekker bezig. Ze zei, met die muziek. Ze enjoy die muziek. Ik hoop ze enjoy ook die twak wat ons praat. But, ons praat niet twak nie. Ons praat maar net. Ons share maar net goed. Ja, ons share maar net goed. Dus ik is nog niet zo stout zoals Tjuma. Ik heb niks gedacht. Vaar die mensen koffievieland. Mijn benen was toe vandaag. Ik heb niks gedacht van baby maak vandaag. Mijn kou het me niet naar baby maak. Gevat zoals om Jake's niet. Om Jake's benen was waar bij toe.
1: Hij smile through the room. Hij zei smile. I like it. Ik zei maar net zo even. Speel muziek voor de Jawa. Laten we de muziek hier.
2: Look like spring.

0: Michael Sterling. Ons het maandag toespeel ons die version van Soul 2 van Seal. Love Won't Let Me Wait en Michael Sterling vandag. En ons het ook in onze playlist een week terug tot ons die Dramatics, ne?
1: Ja.
0: Die Dramatics ook, Love Won't Let Me Wait. Lekker goed is, ne?
1: Sagies. En maak je me lekker voel.
0: Ek denk jy enjoy yourself, ne?
1: Ek is op my beste nog.
0: As jy die goed te hoor.
1: Ek is op my beste nog.
0: Lekker goed, ne?
1: Nou kan jy my vraag wat jy nie eens wil moet gevraag. Ek is op my beste. Die dieren is oop om enig.
0: Ga jy my iets hier?
1: Daar begint hy.
0: Jy sê mys, ek vraag jy my of vraag, ga jy my iets hier?
1: En daar kom jy, maak nou die hekke toe.
0: Nee, ek vraag, ga jy my iets hier? Jy sê,
1: lekker dieren.
0: Jy sê baie snaks, en ken ek die dieren van die wallet oopmaak?
1: Ek kan nie tot daar rein nie, Joseph.
0: Vader, lekker, jy sê.
1: Jy speel lekker. Muziek, Joseph. Jy is op my beste.
0: Ek kan jou nie verstaan nie.
1: Jy kan nie met die speel nie, Joseph.
0: Ken ek iets vraag?
1: Ja, vraag my, bro.
0: Het jy gebed toe jy jong was?
1: Nee.
0: Nee, jy het nie gebed. Ek ken jou sien, jy het nie gebed. Nee, jy het nie
1: gebed. Ek wil gesekend eens wakker geskrik toe ek 28 jaar, Joseph.
0: So, jy het nie gebed nie.
1: Nee. Jy het my geld geëet op my eie.
0: Vader en die hemel, okay, man. Terwijl ons so baie duizende rande weggekeerd het in ons levens en honderde duizende weggekeerd, die man het om geld alleen geëet.
1: Ek het my geld geëet. Ek het na my ma toe gaan, toe ek my eerste job kreeg, gaan ek my ma toe, wil ek soos my pa is weer, is mos die, wil mos die koffert mos nog vir haar geëet. En toe vraag ze mij, is je getrouwd met mij, mijn kind? Ik zeg, nee, je is mijn mami, je hebt me groot gemaakt. Vraag ze, nou, hoe kom je met jouw couvert? Toen zei ik, daddy doet het. Toen zei, je is niet mijn man, nie. Jouw couvert is jouw couvert. Jij moet besluiten wat wil je koop voor deze, en jij besluit wat wil je niet koop voor deze.
0: Ja, je maakt die trouwel gestaan. Ze moet je geleerd om te bedje, want je paard dan van gebedje.
1: Dat is nou
0: verkeerd. Eji, is jy kren toegegaan met de medie?
1: Nee, Joseph.
0: Jy het nie gegaan, ek ken al klaar, want jy nie gebedget nie, dan jy nie kren toegegaan. En sinds Susie ook, jy het ook nie gegaan met de medie.
1: Nee, jy kan nie my pijs aan my deel nie, bro.
0: Jy het dit, jy
1: kan nie my pijs aan my deel. Daar hou my pijs.
0: So jy Bruce Lee alleen gaan kyk.
1: Ja.
0: Jy het nie met die medie gekyk nie, en as jy het kom in die slaar,
1: dan en Chuck Morris.
0: Jy het een waas nakse leven geet dat jy nie gebedje het nie.
1: Ek het gebedje bevraag. Ek het my geld geniet. Ek het my geld op hier geëet. Ek sê jy dat ek bloem eerst as ek 28 is. Jy ben nou ach op hoerskool haai baba. Ek het jy nie gegeet nie. My geld.
0: Vader in die hemel. Help nie die man.
1: Nee,
0: ons wil help hiervoor.
1: Nee, ek het nie.
0: Ons wil help hiervoor, maar ik wil nie eerst help geer het nie, maar nou is daar moed voor hom, daar moet piekie help is voor hom.
1: Nee, ek het my geld geniet, ek het my geld geëet, bro. Ek het my geld geëet en ek kon enige tijd enige plek gaan, niemand het gesê, hoe babes ons met die, nee. Die enigste babes wat van my was my ma. En my drie sisters wat voor my gekom het. Dat is die enigste wense. Wat nou sal gekom en sê, jy mag gee ons geld. Ah, die anders, jy wat nie my sister was, jy. Al kom, bribe jy my en vryf jy my kop, gee my pikswinkie. Nee, bra.
0: Hallo, ek denk, wie wat denk ek van jou? Jy meen het sê sy kreeg. Jy het baie magazines gelees van vir ons, ne?
1: Nee.
0: Je hebt ook niets meer gezien gelezen.
1: Ik was sportsman. Ik heb alles van sports gedaan. Alles van sports.
0: Wat heb je gedaan? Je was een atleet. Je hebt niet aan een atleet, vrouwatleet opgewerkt.
1: Je was mijn collega op die hardloofheid. Hij is mijn collega in ons enige. Al wang toe gaan, hij is mijn collega. was focus op my 400 en my 800. Ek het nie tyd gehad vir julle nie. Het my geld om my eie geld te eet.
0: Ek was nie een goeie atleet nie, maar ek het gekalela net omdat ek aan een cherry atleet, wat ek gelijk het, sy was baie vir iemand, sy ken wie sy is, en miskien luister sy, en ek het haar gelijk, dan het ek altyd vir haar gesê, wie wat nie, voor die reis moet ek jou iets meer.
1: Ja, vroeg je daar aan doen, hè?
0: Heb je iemand uitgesmeer en voel je lekker en slaap je voor twee dagen?
1: Nee, ik heb niemand. Hulle is voor mij uitgesmeer. Die medisch is voor mij uitgesmeer, broer. Ik heb niet meer uitgesmeer, Joseph. Ik is eerlijk met jou, mijn broek, is eerlijk. Ik wil me niet red doen en zeggen, ik heb medisch gehad, ik ga liegen voor jou. Ik heb niet medisch uitgesmeer, medisch is voor mij uitgesmeer. Er was een slaapkoos in die department. Ek het nie...
0: Ja, as jy so uitgesmeer het en jy voel hoe warm is jou hande en, ja. En dan maak sy net haar oor toe en dan kyk jy as oor en sê
1: my God.
0: Ek het nie geleef,
1: was regtig genuine, ek is genuine met jou, ek maak nie sak op nie. Ek het eerst die week 28 is al hy goed is. Van toen je eet op, tot op het ek begin. Maar nou...
0: Nee, je het rechtig nie gelewe nie. Je het rechtig nie gelewe nie.
1: Nee, ek het my liewe geniet op my eie.
0: Nee, hy is die liewe geniet. Hoe kan hy liewe is geniet?
1: Joseph het my geld geëet en niemand geplaat. Ek het niemand geskuld nie. Ek het nie gelijk om mense te skuld nie. En ek wil ook nie gehad dat jy my skuld. As jy R2 gevraagd het by my, en jy het net datum opgesit en sê, jy gaan my vrijdag gee nie, dan gaan ek jou nooit vraag nie. Vrijdag, as jy sê, jy gaan my vrijdag gee, en dan kom vrijdag en vraag jou, en jy gee my nie vrijdag, dan skryf ek het af.
0: Tja?
1: Dan skryf ek het af. Ek het nie achter geld geloop nie. As jy my nie wil gee, dan skryf ek het. Maar die nadeel van die, wat hy, so het, hy geld afgeskrewe het, moet nie probeer om weer R2 of R1 te kom vir die.
0: Het jy hulle belbot omgedra?
1: Of course.
0: Ja. En in die tikkie, jy toch hy...
1: Die skoene het ek nog nie gehad.
0: Wat is skoene hier gedra? Want as jy belbot omgedra...
1: Ja, hy is hoor skoene, mas. Ek weet hy
0: ja,
1: wat. Ja,
0: jy moet...
1: Ja, ek het belbot om met my All-Stars gedra. Nee,
0: hoe kan jy belbot omgedra met my All-Stars?
1: Hy kom van Club Town af. Condition, bra.
0: Vader, nee, man.
1: Ek weet van wat braai, van ek lekker hoorskoene. Nee, ek het om nie gedraad, einde nie. Condition, bra.
0: Jy het rooiskoene gedraad?
1: Ja.
0: Met paard van my rooiskoene gedraad.
1: Ek het rooiskoene gedraad.
0: Ek was baie kwaad. Ek was baie kwaad. Ek het het net een keer aangeheer, rooiskoene.
1: Ek het my rooiskoene aangetrek.
0: Ek het net die rooiskoene een keer aangeheer.
1: En jy my rooiskoene ook
0: had? En jy was baie kwaad vir hom.
1: Jy my rooiskoene ook
0: had? Was plastic. Ja. Plastic was moes hy wat sê. Ek het het net een keer gedraad.
1: Ek het 3 keer.
0: 1 keer het ek gedra en toe te gaan complain by my oma.
1: Jy het gaan complain by jou oma.
0: Toe
1: het
0: ons het weggegeen.
1: Nee, miskien die een van my die rooiskoene gegeen, jy weet nie eens.
0: Ons het weggegeen die rooiskoene. Ek kan het net nie gevaar het nie. My oma het gesê, my kind, wat dink die man van jou? Jy gaan draad het maar, want... Ons het mis nou niks nie. Ons sal een plan maak. Ek het die huiskoene weer gedraan.
1: Ek
0: het kaalvoet geloop. Toet my oma plan gemaakt. Toet my oma plan gemaakt.
1: Ja, ons, jy moet aandou, na Belbertom het ek een pansoela geword.
0: Ei, jy het dit mis 180 degrees ge-evolve.
1: Ja, so die rooi skoene en geel skoene en al die kale skoene was mos nou a pansoelase ding. Ons wil mos nou gebrek het. Betekker en dan jy mos en koop jy selde paar en 2 different kales, dan trek jy mos die ene met die ander ene. Dan jy groen aan die ene kant en jy rooi aan die ene kant. Dan jy wit aan die ene kant en jy zwarte. En nou, dat was dit ook, en je moest je broek ook, je breinhoed moest een toekalles gemaakt. Een toetoenkalle gemaakt. En je donker brein en je lichte brein. En dan kan en je cream white en je lichte brein.
0: Hoe brein toe zo'n dier, hoe maak je dat toetoen?
1: Hou, Joseph. Ik heb de timer gehad wat moest gedijen, telen geweest.
0: Gedijen, is het gedijen of?
1: Nee, het is gekoopt, twee gekoopt aan het om. En dit is tietje afgehaald.
0: Dan maak je ook. Oké. Okay. Ja, dat. Ik ken het de timer wat bij je goed was. Ik heb goed ook gemaakt. Assemble wat ik gemaakt heb, was met die World Cup keepers, ja. Die South Africa en die All Blacks.
1: Ja.
0: Zo so zei ik het ook toetonen. Ik heb die All Blacks. Met die South Africa, die ene die South Africa voor, ja. voor met die All Blacks achter, en die All Blacks voor met die South Africa achter.
1: Ja, nou mijn thema was, telewerk was zijn hobby. Dat was niet zijn spanning. Zo, ik heb geweten als ik het gekoopt heb, dan weet ik ga het doen voor mij. Al wil ik niet. Ik zit er net als persoon aan die kamer en dan zeg ik, ja, dat ik het verkeerde broek gekoopt. Want dat is niet, dat doe ik niet. En zij zei, nee, je koopt niet lief, je hebt niks verkeerde broeken gekoopt, je mocht net mijn geld. Dan weet ik, hij zei er als hij af was, en haal die stitches uit. Tijd, man, en haal die stitches uit. Dan kijk hij moest hoe hem gestitcht. Zo laat hij moest, als hij het stitch voor mij, laat het meer op mijn... Laat het niet lijken alsof het voor Hongkong is. Als genuine broeken maar willen, maar ik wil hem bij elkaar zetten. Yeah. Dat ik hier aan het voor mij net, ik heb voor zich voer, of hij het one leg gedoen voor mij. Dan is het daar gedoen. Even met jeans, ja, ik heb mijn jeans nagemaakt, mijn pa. Maar het is ook al met jeans. Ik heb het een keer aan het om zo'n keer geslaagd. Met die jeans.
0: Jeans is, je moet bij je sophisticated. Dus ik heb de timer gehad wat Taylor geweest had. Ik kon niet gepraat, het niet. Maar ik was van zo'n Soweto af. En hij heeft onze broeken lekker gemaakt. Hij heeft Mr. Jardin. Ik ken die, maar je was niet, maar had het brand ook zo gekocht, B-kroeg het brand ook zo gekocht, en
1: had het,
0: en had het ook, wat ze neem ook verkoop moest, die lightweights,
1: yeah.
0: Want ons zijn die lightweights al heel gekocht, maar het brand doet ook gekocht, want de brassai daar zo, het brand doet ze gedraaid, nee.
1: Ik heb Rieks toegegaan en dan koop ik mijn broek.
0: Ja, Rieks had het ook. Rieks had kwijt kleren. Ja, die was broek.
1: Maar ik heb gesaved, jongen. Ik heb dorp gezegd, ik zal misschien... ik zal in June dorp toe gaan, hè. Dan zie ik hoeveel er zit. Dan begint ik zeven al van June om december die broeken te tijd.
0: Dan jullie december gekomen?
1: Ja, of ik ga labor voor 3 maanden. Hey, dan moet ik je haar dus goed maken. Because,
0: en je moet spannen.
1: Ja, spannen ik wel.
0: Brentoet als dier. Jo, als je brentoet gedraaid hebt, dan moet je gespannen, het hard gespannen als je brentoet
1: gedraaid. En de cap van Rieks was dier, lijkt hij toch?
0: Ja.
1: Oh, een span, jong. En ken je elke...
0: Rieks als dier. Kijk, ik heb gewerkt bij Rieks.
1: Is het?
0: Ja, ik heb gewerkt bij Rieks. Ja. Ik heb gewerkt bij Rieks en bij Skipperba. Ja. En bij Montgomery West.
1: Hey, Montgomery is ook gegaan.
0: Ja, ik heb bij Montgomery West gewerkt.
1: Het, om t-shirts en goed te
0: ja. Komen. Ik heb daar gespannen. Ik heb gespannen also.
1: Oh,
0: nee.
1: Dat was ons al loop en zo'n 4 of 5 ons. Van elders af.
0: Ja.
1: Ik praat nog eens nog op laarschool. Op hoerschool.
0: Ja.
1: Dan lopen we gaan ons dorp toe. Dan gaan we kijken wat om te leven. Om eerst te weten ons tijd is. Dan gaan voor de next 3 maanden of 4 maanden. Gaan we misschien 600 als ik geen voorbeeld. Dan weten we met 600 safe. En dan gaan we kloppen bij de anties. Ons waskar, ons maakjaard schoon. Ons maak enige ding schoon wat met schoon gemaakt wordt. Ons werk, bij die thuis. Je maak eerst de hele jaar schoon. Want als je mij ook ontvang. Je maakt iemand anders een jaar schoon en jouw jaar is veel. Je bent moeilijk eten. Gras, nee.
0: Zo eet het lekker gewerkt.
1: Ja, met de scare. Ze moeten niet machine aan. Ze moeten scare aan mijn blikje zitten. Dan snij ons. Dan geel ons zijn geld. Die zet hij geld weg. En dan verkoop ons goed. Kost. Like, die antis wat op een zona. Kostsisters wat. Dan gaan ze bellen. Ze kom, we gaan deliver voor jou. Zo, so, als ik sisters 12 rand is, 12 rand is en je deliver, dan geef ik ons 50 cent. Of je geeft die 1 rand, die rijk is. Je deliver net, je job is niet te deliver. Een krantpapier.
0: Je hebt niet gebeten, nu hoe je gezond.
1: Nee, nee. Je
0: hebt niet gezond.
1: Nee, niks, Joseph. Ik zei je dan 28, mijn broer. Je hebt niet gezond. Ik heb niet
0: gezond. Je hebt niet gekocht. Ik zoek niet. Met een in een wijf.
1: Ik heb niks gezoek. Niks. Ik heb het niet gezoek. Mijn maat geskrik. Ik zei, mijn maat zei, ik trouw je. Mijn maat te dingen gaan nooit trouwen. Mijn maat het al lang geskrik en toe hoorde, hey, die ding gaan trouwen. Ik heb niks. Ik heb niet eens. Mijn pa had me graag gevraagd. Mijn leidtie is al klaar 20. Hij nog niet eens aan medie gebracht. Je hebt nog niet eens bij de huis gekomen en zei, je hebt iemand zijn hart gebreek niet. Niks. Mijn leidtje wat naar mij kwam, hij dan met medisch gekomen. Mijn paard zei, hé, hey, maar je check als iets fout met jou.
0: En hebben we iets gecheckt.
1: Ja. Wat checken is dat? Die oude, die is die oude of wat? Ja, wat gaan je voor ons nog spelen?
0: Ik heb, ja, ik moet 4-4 weer veel spelen. Kom, ik zeg die 4 wat ik heb. Ik heb lekker 4 veel gespeeld. Charles Jackson, Passionate Breezes. Ik heb Soft Tunes gespeeld. I Got Time on My Hands. Blue Magic. Guess Who. En Michael Sterling. Het ik veel gespeeld. Love Won't Let Me Wait. Ik heb het ons gezien.
1: Ja.
0: Ja. Ons het beide versions van Love Won't Let Me Wait gespeeld. Ik en jy. Ik wil, wie wat dat? Ik wil krapje, man. Ik weet je moet gaan, maar ik wil die. Ik change nu mijn playlist. Net om voor jou te. Om voor jou te komen. Dit. Ik wil lekker goed te, veel spelen. Kom, ik wil voor je gaan. Ik wil net. Kwaai goed als veel speel. Kom ik doen die.
1: Terwijl Joseph voor mij die 4 songs hein? Zoek mensen die ik in WhatsApp en zeg hoe, wat denk je? 079-46851.
0: Ik het kwaai goed als man, maar ik wil het skeef.
1: Ja, ik weet je, skewe, je zit al aan skukkelen voor mij goed.
0: Mm.
1: Als ik hem, Jakes en hem Joseph en jullie kom bij
0: zijn. Ik heb lekker goed, ik heb lekker goed wat ik wil spelen op
1: jou. Spelen op Joseph.
0: Ik wil.
1: Laten we wijzen hoe zit ons in de kom bij zijn en spelen voor de muziek.

0: I know that you know the Spinners version of this one, Just As Long As You Need Me, and lots of other artists are doing this beautiful song.
1: Nice.
0: Just As Long As You Need Me, Just As Long As You Want Me, I'll Be Around, Just As Long As You Need Me. Because I'll TT for you, Jake, some Jakey Jakes.
1: They say you, Joe. And you talk with a lekker in a begin talk. And say, as I my oor up, my can see you in my bedroom.
0: Got to be there.
1: Got to be there.
0: Lekker dingetje wat ik mee begin. And then speel ik jou Blood Zone, Natural Eye.
1: Je tell it so you can. So it's a puzzle, you tell it more in mekaar.
0: En je zal niet Just As Long As You Need Me is Independence. Maar je zal denken, ze spinnen spijen na. En, maar als je die spinnen goed kent, dan zou je weet het niet helemaal. Lekker dingetje.
1: Lekker het hem mooi gemaakt.
0: Lekker dingetje.
1: Hem zacht gemaakt voor jou.
0: Ja, dat is zo lekker. Licious.
1: Great. Smakelijk. Fantastisch. Zoals al ons zijn, klopt dan Fantense. Ons kan ons zeggen, het is fantastisch. Fantense.
0: Lekker, hè?
1: Lekker.
0: Ik heb nog kwijt goed.
1: Mooi, dat is mooi. Het is eindelijk nog een lekker tijd om het te luisteren. Lekker tijd. Zoals ik al zei, die weer is lekker. Die muziek is lekker.

0: daar's klompie goede wat ek dankbaar is wat die Here my gegee het.
1: En ek is happy.
0: Vir die bietjie wat ek het. Ek het lekker vriende soos jy. Lekker broers soos jy.
1: Lekker, en lekker geld ook.
0: Lekker blessings soos jy.
1: Het lekker geld ook. Ga je me
0: hier? Ik heb die geld, die Joseph.
1: Je hebt alles lekker behalve die lekker ding wat je hebt. Vader, hij, die man.
0: Je hebt ook gezegd wat de mensen zeggen. Ik geniet mijn geld,
1: joh. Ja, ik zeg maar net niks, nee.
0: Het is niet een beetje. Enjoy what God gave me.
1: Ik is happy. Ik is happy, je geniet alles wat die Heer jou gegeven. Dat is een mooie ding.
0: Joseph, ik ga je moet los.
1: Ik weet, het is oor jou tijd. Lang oor jou tijd.
0: Nee, man. Maar woensdag is ik samen met lang. Maar vandaag ga ik je los.
1: Ik is happy.
0: De enigste ding wat ik zou graag vragen. En hoe het zal gebeuren. Laat onze oor, onze vrouw mensen oppassen.
1: Ons moet hulle oppas. Sê iets nice vir die vrou ons, man. Voor die hand.
0: Just be yourself. And be glad that God gave you what you have in your hands. Be happy with it. Men nie meer soek nie, men nie minder soek nie. Jy het genoeg om te leven. En wees dankbaar vir die Here. The best thing to do is to love. Love God. Play that. Play yourself. Men nie change nie. As a vrou mens.
1: Jeff is nie terug by die skool, het my gebel, ken jy?
0: Hy moet eindelijk die kwartaal gekom het. Jeff, Peter. Hy het nou, was af in die kap en het sam met die timer gegaan. Sam moet al timer bachelor.
1: So is hulle sam?
0: Hy het om die kap gaan leer. Hy is mos van Durban.
1: So hulle sam weg?
0: Ja, dan kan hulle sam weg, because hy is ook in die kap.
1: Want het my gebel, ek wil ook om het in my gebel.
0: Tabas.
1: ik wil eet van.
0: Wanneer heb je gebeld? Vandaag?
1: Vandaag, maar ik heb hem niet teruggebeld. Ik heb gewoon verkeerd. Nu wat ik voor jou zie, is moet je praten, denk ik. Nee.
0: Misschien niet. Is dat niet een reis wat aankomt?
1: Of misschien die trekshoes, ne? Because ik heb hij vroeg van die trekshoes.
0: Misschien is het zij wat je zoekt.
1: Wat voor hem gebeld en nu bel hij voor mij. Ja. Maar ik zal hem wel.
0: Ja. Nee. Good night, Joes. Good night, Coffee Face. Enjoy yourself. Remember to listen to Coffee Fee. And if you want to send us a message or to say something or question, just go beautiful open the radio station op Coffee Fee FM. Dan ga je als je niet kan radio het. Je kan streamen als ik regels naar Joseph.
1: Yeah.
0: Coffee Fee as Coffee Fee FM.co.za. Well, as you leave us for Joseph. Of voor Joseph 100 rand wil geven, je kan hem schakelen op 079 486 5183. That's Joseph, waar je kan schakelen voor mijn 100 rand e-wallet, because ik wil altijd heen met hem e-wallet. En ik ga hem niet, ik badge niet, ik is zo zinig zoals morgen die elder. Good night, Joseph, zie je mijn broer. Geniet jezelf die laatste half uur. En we geven nog lieflijke muziek.
1: Ja, je moet er lekker aan dit.
0: Bye.